0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorweg onderdoorgang in Herugowaard. Dat kostte 200.000 euro, maar is volgens de inwoners van Dijk en Waard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leeg staan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leeg staat. Het nieuwe Sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Nieuwsagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. De correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
4: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
2: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Op de eerste zondag van de maand, 2 augustus, weer om 9 uur de uitzending van Kerkradio. In deze vakantieperiode is gekozen voor een herhaling van 6 mei. Het gesprek met pastor Steve Purperhart. Herhaling volgt maandagavond na het nieuws van 8 uur. Deze uitzending is zondag ook te volgen via het televisiekanaal van RTV 80. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 2 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ben de Bok met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Bineke Bethlehem, trompet en Bert Huibers, orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Goed. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorel, Goed, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. 3 bronnen pelgrimsroute. Welkom op de langste pelgrimsroute van Nederland. 40 dagen wandelen door Heiloo en Egmond, de Soefietrail. Maar liefst 816 kilometer wandelplezier. Vol mysterie, mystiek, natuur en geschiedenis. Het betreft een pelgrimsronde van 20,4 kilometer... die gestart kan worden in Heiloo of op andere plaatsen op de route. Onderweg zijn er naast de 3 bronnen en 3 kloosters ook 2 labyrinthen te bezoeken. De route zit vol met leilijnen en krachtplekken in Nederland, dat zegt men. En we kunnen met een gerust hart stellen dat de 3 bronnen pelgrimsroute wel de mindfulste wandeling van Nederland is. Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek 6 woord- of korte zinnen langdurige halen opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter inspiratie. Laat je verrassen en kijk wat de pelgrimage voor je in petto heeft door een keertje mee te lopen. Wanneer en waar? Elke zaterdag vanaf het station Heiloo om 9:55. Je hoeft je niet aan te melden en je kunt gewoon aansluiten. Meer informatie vind je op www.driebronnenpelgrimsroute.nl. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1:00 's middags tot 4:00.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4:00. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Inwoners van Schorl kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe duinweide in het dorpscentrum. Het terrein tussen de paardenmarkt en de sportlaan moet een groene ontmoetingsplek worden met planten en bomen die passen bij de omgeving. De gemeente wil in oktober beginnen met aanleg. Als alles volgens planning verloopt, is het gebied in december klaar. In Castricum zijn raadsvragen gesteld over de nachttrein. Die trein rijdt nu nog aan Castricum voorbij omdat de gemeente het pilotproject te duur vond. Recent bleek dat Uitgeest wel doorgaat met de pilot. De fractie van Lokaal Vitaal in de Castricumse gemeenteraad pleit er nu voor om toch aan te sluiten bij de nachttrein. Lokaal Vitaal wil dat het college hierover in overleg gaat met NS en ProRail. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
4: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
5: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
3: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De statiegeld bulkmachine in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare wordt veel beter benut dan verwacht. Sinds begin maart zijn er 1,2 miljoen blikjes ingeleverd. Statiegeld Nederland ging uit van 1,5 miljoen blikjes per jaar. De beheerders zijn blij met de populariteit van de machine, maar niet wat er nog meer in wordt gegooid. Ze treffen regelmatig glas en plastic tassen aan en soms vieze dingen als gebruikte luiers, een zakje hondenpoep. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorwegonderdoorgang in Rugelwaard. Dat kostte 200.000 euro, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Museum Broekenveiling in Langedijk biedt een vernieuwde audiotour aan. Bijzonder is dat de audiotour voortaan beschikbaar is in het Westfriese dialect. Volgens het museum voorziet dat in een behoefte. De verwachting is dat ook bezoekers die het dialect zelf niet spreken kiezen voor de Westfriese audiotour. In de tour vertelt tuindeur Arie in eigen woorden zijn verhaal over het verleden van Langedijk. In Alkmaar heeft brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Sortiva. Het vuur begon woensdagavond rond 8 uur in de bedrijfshal van de onderneming in de Boekelemeer. Er werd direct met groot materieel uitgerukt omdat er rekening mee werd gehouden dat het vuur snel om zich heen zou grijpen. De brandweer kon de brand redelijk snel onder controle krijgen. Wel was er veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
6: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
5: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen... dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
7: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
5: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voor voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit
10: Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band. Oh.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De statiegeld-bulkmachine in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare wordt veel beter benut dan verwacht. Sinds begin maart zijn er 1,2 miljoen blikjes ingeleverd. Statiegeld Nederland ging uit van 1,5 miljoen blikjes per jaar. De beheerders zijn blij met de populariteit van de machine, maar niet wat er nog meer in wordt gegooid. Ze treffen regelmatig glas en plastic tassen aan en soms vieze dingen als gebruikte luiers, een zakje hondenpoep. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorwegonderdoorgang in Irugewaard. Dat kostte 200.000 euro, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. Het voormalige restaurant Azië in de Alkmaarse binnenstad blijft voorlopig leegstaan. De gemeente laat weten dat de vergunningen voor de herontwikkeling inmiddels zijn verleend, maar een planning voor de werkzaamheden is er nog niet. Ook de eigenaar kan niet zeggen wanneer de verbouwing begint. Omwonenden en ondernemers hopen dat er snel iets gebeurt met het markante pand dat al sinds 2018 leegstaat. Het nieuwe Sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Kansas.

0: Vergis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom, voordat je de A4 op kunt. 2 kilometer en 20 minuten vanaf Nieuwveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De asielnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heilo is in de eerste 3 weken zonder incidenten verlopen. De opvanglocatie opende op 6 juli voor een periode van 6 weken. Op dit moment verblijven er 60 asielzoekers, aanzienlijk minder dan de 100 waarop was gerekend. Het zijn allemaal mannen van 23 jaar of ouder. De noodopvang in de oudere sporthal aan het Vennewater stopt op 16 augustus. De afbouw duurt ongeveer een week. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier roept inwoners van het noorden van de provincie op om zuinig te zijn met water. Volgens het waterschap dreigen forse watertekorten. Huishoudens kunnen helpen door korter te douchen en geen zwembadjes te vullen. Boeren kunnen het besproeien van het land uitstellen tot uren waarin minder water verdampt. Dijkgraaf Klaasien Hartog benadrukt dat deze oproep voor onze regio uitzonderlijk is. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. Raadslid Kees Tesselaar van de Dijkenwaardse Onafhankelijke Partij vindt het zorgelijk dat een duur kunstwerk nauwelijks blijkt te worden gewaardeerd. Het gaat om het kunstwerk Waterdruppels in de nieuwe spoorweg onderdoorgang in Rugewaard. Dat kostte €200.000, maar is volgens de inwoners van Dijkenwaard moeilijk zichtbaar. Het raadslid hoopt dat er aanpassingen aan het kunstwerk kunnen worden gedaan, zodat het wel is te zien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende band.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schoolrol en Bergen 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

hele goede morgen. Hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Volop zomer. Iedereen ligt op het strand. Wij zitten in de studio. Lekker cool. Ik heb zometeen een uitgebreide kunstagenda. En ik spreek met Hans van Marwijk. Onder andere over de KCB-expositie in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Maar ook over het Maaiveld. De expositie van het KCB in Kranenburg. Maar natuurlijk ook nog de Beeldentuin, Hortus, Afijn, hij dus, Hans van Marwijk. En ik praat met Saskia van der Werf over haar middag filosoferen met kunst in Kunsthuislijn Alkmaar. En het is natuurlijk zomer, dus we hebben niet zo heel veel gasten. Dus wij dachten, we nemen gewoon onze eigen platenkast mee, André en ik. Dus we gaan 70's draaien, 80's, noem het maar op. En we hebben ook een hele mooie LP. Soul Sisters genaamd. En we gaan luisteren naar Nina Simone, Plain Gold Ring.

Ja, dat was Nina Simone met Plain Gold Ring. En zoals ik al zei, we hebben een uitgebreide agenda vandaag. En wie liever buiten de Randstad op ontdekking gaat, kan deze zomer uitstekend terecht in de kop van Noord-Holland. In Bergen zijn namelijk twee indrukwekkende exposities te zien in Museum Kranenburg. En Alkmaar combineert beeldende kunst met een beeldenroute in de Hortus. Oren laten schatten uit de Gouden Eeuw zien. En in Den Helder duik je letterlijk de maritieme geschiedenis in. Een mooie culturele route dus voor een paar daagjes museum. Als het een beetje slecht weer is, maar met mooi weer natuurlijk ook. Ik ga even naar Den Helder namelijk, want in het Marinemuseum in Den Helder is naast de vaste collectie over de Nederlandse marine deze zomer zijn er extra presentaties over de maritieme geschiedenis en techniek. En deze expositie is de hele zomer te zien. En dan ook nog in Den Helder in Reddingsmuseum Doris Rijkers een tentoonstelling over reddingsacties, historische reddingsboten en de mensen achter de KNRM. Dan in Horen, zoals ik al zei, in het Westfries Museum een selectie topstukken uit de rijke collectie van het Westfries Museum dat momenteel wordt verbouwd. Maar je kunt op een pop-up locatie het Westfries Museum ook zien, sowieso. En je ziet dan schilderijen, zilverwerk en objecten uit de Gouden Eeuw. Deze is ook doorlopend tijdens deze zomer. En dan heb ik ook nog Museum van de 20e eeuw in Horen. Een vrolijke tentoonstelling vol herkenbare voorwerpen, speelgoed, radio's en design uit de vorige eeuw. En deze heet Design en Nostalgie. Dan heb ik in Alkmaar de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Gestel en de Smet, kleurrijke vriendschap over de bijzondere artistieke vriendschap tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet en hun invloed op de moderne kunst. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 13 september. Dan in de Hortus Alkmaar, Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van 7 kunstenaars van het KCB midden tussen de bloemen en planten. En daar ga ik zo meteen over praten met Hans van Marwijk. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 augustus. En dan heb ik ook nog in de Hortus Alkmaar werk van Marijke Nauwman. En die heet Cadans, fotografie en beeldende kunst waarin ritme, natuur en beweging samenkomen. En dan als laatste Bergen, in Museum Kranenburg, Iris Le Rutte met de tentoonstelling Alles verandert, niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren, planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november. En dan ook nog in Museum Kranenburg Bernard Essers, Dromen in het Duin, een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Bergense landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november.

0: En dat was van het album The Soul Sisters, de LP Soul Sisters, Betty Wright met Clean Up Woman. En ik heb Bert van Marwijk aan de telefoon. Sorry, Bert. Hans van Marwijk aan de telefoon, moet ik zeggen. Hé, hey, we praten even over de KCB-exposities deze zomer. Ja. Want dat zijn er best wel een aantal, hè? Onder andere in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar.
1: Ja, in het Noordwest Ziekenhuis daar had ik een expositie, een solo-expositie in Nieuwe Vleugel. Die was het afgelopen zaterdag, dus alles is weer ingepakt en weer naar huis gebracht. Maar we hebben nog in het oude deel van het ziekenhuis, bij de rode trap, zeg maar, tot aan de Robjeskuil ingang. Daar hebben we 11 kunstenaars van de KCB, en dat is een groepexpositie. En die loopt nog tot en met 28 augustus.
0: Ja, en dat is in het kader van Kunst als Medicijn.
1: Ja, daar heeft Pieter Rijnjaard een gedicht over geschreven. En we hebben dus we hebben een onderzoek gedaan van een opstellingsvraag van wie wil er meedoen met die expeditie daar in het NWZ. En ik moet zeggen, het is een groot succes. Het hangt er prachtig. We hebben alle ruimte gekregen van het ziekenhuis. En een fantastische medewerking van de dames van de kamp, Kunst als Medicijn. En misschien is er de toekomst een mogelijkheid dat we dus verder gaan door het één keer per jaar of één keer per twee jaar. Misschien een groepsexpositie van KCB-leden.
0: Ja, dat
1: KCB
0: zou...
1: staat voor Kunstenaarscentrum Bergen.
0: Ja, het zou mooi zijn. Maar kunst als medicijn bestaat al heel lang, hè?
1: Ja. Ik weet niet precies hoe lang dat daar bestaat. Maar ik ben ook ingekomen via een vriendin van ons die ook in de kamp zit. Die was daarna notabene voorzitter van. En ze hebben een jaartje of 8 of 9 terug hebben ze voor mij 2 werken aangekocht. Ze hebben ook een eigen beleid.
0: Ja.
1: Ze werken aankopen en die hangt in de spreekkamers bij de artsen.
0: Ja, en hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat kunst in het ziekenhuis? Hè? Want je kan denken, jouw mensen lopen eraan voorbij. Maar juist omdat het al zo lang bestaat, is het blijkbaar toch wel nodig.
1: Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk ook, het is tweeledig. Kijk, mensen die iemand hebben liggen in het ziekenhuis, een kennis of familielid, die zijn vaak wel gespannen dat als iemand slecht gaat. Nou, die hebben geen oog voor de kunst waarschijnlijk. Die hebben met andere dingen bezig.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant kan het ook dus in een spreekkamer, met een arts, en wat het nou ook is en wat voor discipline, heel ontwapend zijn als daar dus een werk hangt.
0: Mm-hmm.
1: Bovendien loop je dus door een enorm lange gang in het ziekenhuis waar dus divers kunst hangt. En dat kan ook afleidend zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus ja, als medicijn, ja, ik hoop dat het een medicijn is, maar dat vraag ik me af. Maar het is wel voor ons weer een podium dat we hebben. En mensen raken betrokken bij kunst van de beroepsorganisatie.
0: Ja, zeker. Ja. Het is ook een goede expositie natuurlijk. Hè? Want de KCB-leden zijn natuurlijk allemaal professionals. En afgezien van smaak is het natuurlijk altijd wel een goede expositie.
1: Ja. De mensen die nu lid willen worden van het KCB, die worden geballoteerd. En die moeten bepaalde criteria voldoen. Dat hoeft niet beroepsmatig zijn dat ze zijn opgeleid op een academie. En ook autodidact zijn. Want neem maar meneer Van Gogh en meneer Mondriaan. Ja, ook autodidact. Die zijn toch grote jongens geworden in de kunst. Dus wat dat betreft hebben we dat allemaal losgelaten.
0: Ja. Als het maar goed werk is.
1: Het is goed werk, ja. Het mag verhelderd zijn. Het mag teruggevallen zijn in de tijd. En in de kunst wordt altijd wel wat gepikt van een ander. Maar dat mag ook, want dat is inherent aan de kunst. Want je kijkt ook bij een ander in de tuin. En zo werkt het namelijk.
0: Ja, absoluut. Hey, en dan is er nog een tentoonstelling van het KCB in de Hortus in Alkmaar.
1: Ja, de Hortus, dat is in de Peperkoog in Alkmaar. Dat is een industrieterrein. En dan kom je binnen bij de Hortus. Nou, dat is heel ontwapenend, want opeens alle de zakelijkheid van alle bedrijven valt weg. En je komt daar in bloemen en tuinen gebeuren. Wat is dus fantastisch, is rustgevend, het is stil. En daar hangen dus, of daar staan dus heel veel beelden van kunstenaars van het KCB ook weer.
0: Ja.
1: Om die kunstenaars, de beeldende kunstenaars die beelden maken, die hebben geen podium bij het KCB. Omdat we in de villa zitten in Kruinenburg in Bergen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een beperkte ruimte en die hebben dus een prachtige ruimte daar in de tuinen. Waar veel stenen en bronzen beelden staan, sculpturen staan. Dus ja, dus weer een extra podium voor KCB-kunstenaars.
0: Ja, en het lijkt me ook een enorme goede combinatie. Hè? Die Hortus met die mooie tuin en dan de beelden die daarin staan. Ja.
1: Het is, Karin, het is werkelijk fantastisch. Ik zal iedereen uitnodigen, ga er kijken. Want ook die beeldende kunstenaars die beelden maken, zijn dus fantastische beeldenaars en beeldhouwers. En het is zeer de moeite waard om erheen te gaan. Want het is ook een hele goede samenwerking van ons met de Hortus.
0: Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog?
1: En de Hortus is nog toch tot met 30 september.
0: Ja, Oké, dus ruim de tijd om te kijken.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dan als laatste is er nog steeds de tentoonstelling Het Maaiveld. Maar dan in Museum Kranenburg, hè? De vaste ruimte van het KCB.
1: Ja, nou, dat is fantastisch. Dat is opgeroepen door Rob Komen. Een beeld kunstenaar en een hele vriendelijke, aardige collega, een grote vakman. 5 juli was namelijk de opening van de tentoonstelling Het Maaiveld. Deze toont het landschap in woord en beeld. De deelnemers zijn dit keer duo's. Elke beeldende kunstenaar is gekoppeld aan een dichter. Soms was het gedicht het startpunt en soms het beeld. Het Maaiveld zal zich ontvouwen in vele verschijningsvormen. Het is zogezegd een monster tentoonstelling geworden, waar initiatiefnemer Rob Komen veel tijd in heeft gestoken. Rob zei er zelf over, de opzet was om het landschap kunstzinnig vorm te geven door een inspirerende combinatie van beeldende kunst of andere disciplines binnen de vereniging samen met de dichtkunst. En nou is het leuke, we hebben dus ook nou weer de dichters een podium gegeven. We hebben ook dus dichters bijgehaald, terwijl we niet in eigen huis hadden zoveel dichters, en de deelders van dichters van buitenaf. Die zijn ook gekoppeld aan een schilder.
0: Mm-hmm.
1: Zowel aan Olivier van Aquarel, maar in alle disciplines van beeldende kunst.
0: Ja, het kan een installatie zijn, een schilderij of een beeld. Het kan alles zijn, hè?
1: Ja, het mag alles. Ja, het is hartstikke goed bezocht.
0: Ja.
1: Want ik was vandaag gepost en we zitten nu al ruim 1700 bezoekers.
0: Ja, zo, dat is aardig wat, hè, in een paar weken tijd.
1: Dat is fantastisch, Karin. Morgen heet het weer. Maar dat is geen museum weer in het algemeen, maar dat is razend druk. Dus ja, we hebben ervan genoten. We geven informatie met een brochure mee, met al die informatie over KCB. Over het beeldend werk, alle deelnemers, en laten jullie hun werk zien in totale pracht, in een hele oude villa. Het is fantastisch.
0: Ja, en er is ook een boek verschenen, hè, met alle gedichten en alle kunstwerken.
1: Ja, dat is een heel leuk boek. Dat is nu uitverkocht. Dat was bij de opening van de tentoonstelling al uitverkocht, maar er was nabesteld. En eind deze week, ik ga wat vertellen, zijn er weer 50 stuk zijn er besteld. En die kunnen online besteld worden bij het KCB. Daar is een appje voor. En dan moet je even naar de KCB-site kijken. En dan zie je daar even de regel van dat boekje met een beeld te vormen. En daar is ook een betaallink. En dan moet je ook je naam en adres invullen. En betalen van 1995. En dan is het boekje af te halen in het museum.
0: Ja, mooi. Klinkt goed, hè?
1: Ja, nou ja. Het is een hele unieke uitgave. We hebben dit nog nooit zo gedaan vanuit KCB. Dit is bij elkaar gebracht in een boekvorm. Dus ja, het is uniek.
0: Ja, en jij doet ook mee met deze tentoonstelling. Welke dichter heb jij bij je werk?
1: Ik heb Lonneke van Heugden. Die was stadsdichter in Alkmaar. En Lonneke, ik heb haar 3 schilderijen gestuurd. En welke schilderijen hebben dat er daar komt hangen? En maak jij daar een gedicht bij? En dat is, het is een heel vrij gedicht geworden. Dat bij mijn werk hangt.
0: Ja, mooi. En hebben jullie veel contact gehad over de gedichten die zij geschreven heeft?
1: Ja, er wordt echt mensen die voorheen dus binnenkwamen, die kijken rond. En dan lopen ze een rondje en geven ze wat informatie of ze negeren dat. Nu gaan ze echt lezen. En die gedichten mogen ze ook voor mij ook fotograferen.
0: Ja.
1: Want het inspireert ze, want ze lezen zien een schilderij, of zien een beeld. En ze een plastiek. En ze lezen en denken van, hey, misschien is het de link van dit mits met elkaar. Dit vult de ene aan, het wordt sterker, het verhaal. Of het schilderij wordt sterker. Dus die combinatie is fantastisch.
0: Ja. En heb jij veel contact gehad met Lonneke zelf over het gedicht?
1: Nou, Lonneke zit nu in Berlijn voor studie. En we hebben veel contact gehad. En ik ben ook begonnen met Alja Spaan. Daar had ik ook een vast gedicht van, maar die is meer gekoppeld aan, ik weet even de naam niet zo snel. Maar je moet maar eens gaan eens kijken op de site van het KCB. Er zijn dus 78 deelnemers. De helft zijn dichters en de helft zijn beeldende kunstenaars.
0: Ja, mooi. Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog te zien?
1: Die is te zien tot 29 augustus aanstaande.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen, luisteraars, ga vooral naar Kranenburg. En slaat KCB niet over. En tot en met eind september nog de hortus genoeg te zien en te doen deze zomer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Tears for Fears met Head Over Heels uit de platenkast van André van de LP de jaren 80. Ik ga even terug naar Horen, want zoals ik al zei, ik heb een uitgebreide agenda vandaag. En we gaan naar Horen zijn nieuwe. En dat is een knipoog naar de Hollandse nieuwe haring. Maar in de boterhal gaat het deze keer niet om vis, maar om vers artistiek talent. Namelijk tot en met eind augustus is te zien in de boterhal in Horen, Horen zijn nieuwe. De jaarlijkse tentoonstelling is de kans om kennis te maken met de nieuwste leden van de kunstenaarsvereniging. En dit jaar presenteren 16 nieuwe kunstenaars zich gezamenlijk aan het publiek. De expositie is bijzonder veelzijdig. Van schilderkunst en fotografie tot textielkunst, grafiek, mixed media en ruimtelijk werk. En juist die grote variatie maakt Horen zijn nieuwe tot een frisse en verrassende tentoonstelling. Wat de expositie extra interessant maakt, is dat de nieuwe leden de presentatie samen vormgeven. En daardoor ontstaat een dynamische tentoonstelling waarin verschillende stijlen en technieken elkaar versterken. Je ziet niet alleen individueel talent, maar krijgt ook een indruk van de toekomst van de kunstenaarsvereniging en de hedendaagse beeldende kunst in West-Friesland. Nog te zien dus tot en met 30 augustus in de Boterhal in Horen. En dan ga ik naar Ode aan het Water van kunstuitlijn Alkmaar. En deze expositie is te zien tot en met 23 augustus. En de jaarlijkse zomersalon van kunstuitlijn Alkmaar staat dit jaar volledig in het teken van water. Voor deze vierde editie werden kunstenaars uit Alkmaar en omgeving uitgenodigd om één kunstwerk in te sturen rond dit thema. De belangstelling was enorm. 186 kunstenaars deden mee en uit alle inzendingen is een veelzijdige selectie gemaakt met schilderijen, fotografie, grafiek, textiel, objectkunst en mixed media. Van kabbelende grachten en uitgestrekte zeeën tot klimaatverandering, herinneringen aan de stranddag en de kracht van water. De tentoonstelling laat zien hoe één thema tot heel veel verschillende kunstwerken kan leiden. Bijzonder is dat professionele kunstenaars en enthousiaste amateurs hier samen exposeren, waardoor het een verrassend en toegankelijk geheel wordt. En ook nog een leuk weetje, water is overal in Noord-Holland natuurlijk. In de zee, de polders, de grachten en de meren. En geen wonder dat maar liefst 186 kunstenaars zich door dit thema hebben laten inspireren. We gaan nog even naar muziek en dat is Cock Robin.

En dat was Cock Robin met Thought You Were On My Side. En ik ga voor de agenda naar Amsterdam. En naar het Rijksmuseum deze keer. Want daar zijn drie exposities te zien. Naast de vaste collectie natuurlijk heeft het Rijksmuseum ook altijd aparte tentoonstellingen. En dat is een hele bijzondere tentoonstelling met werk van fotograaf Ed van der Elsken. Up Close geheten. En deze duurt nog tot 13 september. Een grote overzicht tentoonstelling over een van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de 20e eeuw. Ed van der Elsken legde het alledaagse leven vast zoals niemand anders dat deed. Spontaan, rauw en vol emotie. Na zijn beroemde straatfoto's uit Amsterdam, Parijs, Cuba en Japan zijn ook nooit eerder getoonde schetsen, contactvellen, notities, filmfragmenten en materiaal uit zijn privéarchief te zien. De tentoonstelling laat vooral zien hoe hij werkte en hoe zorgvuldig hij zijn beelden samenstelde. Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 13 september. Ook nog te zien tot en met 13 september in het Rijksmuseum is het werk van Fiep Westendorp. Met ruim 150 originele tekeningen eert het Rijksmuseum illustratrice Fiep Westendorp. Iedereen kent haar natuurlijk van Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, Pim en Pom en Otje. Maar de tentoonstelling laat ook haar minder bekende werk zien voor onder meer het Parool. Schetsen, correcties en ontwerptekeningen maken duidelijk hoeveel vakmanschap er schuilgaat achter haar ogenschijnlijke, eenvoudige tekenstijl. Een nostalgische tentoonstelling voor jong en oud. En dan is nog te zien in de tuinen van het Rijksmuseum tot en met 25 oktober werk van beeldhouwer Karel Visser. In de museumtuinen staan monumentale sculpturen van beeldhouwer Karel Visser. Hij geldt als een pionier van de Nederlandse moderne beeldhouwkunst. Zijn werk kenmerkt zich door krachtige geometrische vormen, staal, hout en beton, maar ook door verstilling en ritme. De beelden komen in de open licht prachtig tot hun recht en laten zien hoe Visser eenvoud wist om te zetten in indrukwekkende kunst.

0: En dat was Tears for Fears. Nee, niet joh. Ik ben even helemaal in de war. André, niet Tears for Fears, Split Hands. Favoriet van André en mij. Message to my girl. En dan heb ik Saskia van der Werf aan de telefoon.
1: Goedemorgen, Karin.
0: Goedemorgen, Saskia. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, bedankt voor je uitnodiging.
0: Ja. Hey, ik heb net wel even in de agenda de expositie genoemd in Kunstuitleen Alkmaar. Ode aan het water. Ja, die is nog te zien tot en met 23 augustus. En jij gaat daar een speciale middag organiseren. Wat houdt het in? Ja.
1: Ja, ja, we gaan de expositie met elkaar bekijken. En met elkaar over de expositie filosoferen. En ik begin met een soort inleiding over de symbolische betekenis van water. En ik heb ervoor gekozen om dat te doen vanuit een Oosterse blik.
0: Ja? En welke Oosterse blik?
1: Ja, want ik hoop... kijken naar kunst vind ik... en filosoferen met kunst... ligt heel erg... Oh, ik hoor een... ligt heel erg dicht bij elkaar. Filosoferen met de openheid die dat oproept. Maar ook kijken naar kunst roept ook heel veel openheid op.
0: Ja.
1: Alleen dan is het wel handig om met een open blik... naar zo'n voorstelling te gaan. En ja, als je als een Westerse filosoof heel analytisch gaat kijken... dit is mooi, dit is lelijk, dit is slecht, dit is goed, dit is technisch... dan gebeurt er iets wat ik niet helemaal... dat is een beetje niet die open kant. Maar met de Oosterse gedachte, Oosterse symboliek... als dat opgeroepen wordt, hoop ik ook dat mensen in een soort... gemoedsrust komen, toestand kopen... komen, dat ze ook met die open blik met elkaar door langs de voorstellingen heen kunnen gaan.
0: Ja.
1: En gewoon met een verwonderende blik alles op zich in kunnen laten werken.
0: Ja, ik lees ook inderdaad even in het stukje hoor. Dat je hebt natuurlijk ook iets op je website hè, over de eeuwenoude Chinese I Ching. Hè? Het boek der veranderingen.
1: Klopt.
0: Ja, maar eerst even heel praktisch. Hè, want het wordt gehouden op zaterdag 8 augustus. Ja. En dat heet Filosoferen met kunst. Dat wordt gedaan in het Kunstuitleen Alkmaar naar aanleiding van die expositie. En jij verzorgt dan die middag en mensen kunnen zich inschrijven. En dan ga jij met hun door die tentoonstelling. En daarna is dan dat filosofische gesprek?
1: Ik begin in de hal met een korte inleiding over de Chinese filosofie en met name de symboliek van water daarin.
0: Ja.
1: We formuleren met elkaar een vraag. En met die vraag in het achterhoofd gaan de mensen langs de kunstwerken gaan lopen. We kiezen er één of twee uit. En daarover gaan we, kijkende naar dat kunstvoorwerp, gaan we met elkaar filosoferen.
0: Ja, en heb je daar een soort van... handleiding voor? Wordt het een gesprek? Of hoe gaat dat normaal gesproken?
1: Ja, ik begin altijd met aan mensen te vragen wat ze zien. En wat dan vaak heel erg frappant is, dat mensen in hetzelfde voorwerp, hetzelfde kunstvoorwerp, allerlei verschillende dingen zien. En met die filosofische vraag in het achterhoofd, want de vraag is handig om te beantwoorden. En dat wat ze zien en wat ze uitwisselen met elkaar, kan een heel onverwacht antwoord geven op die filosofische vraag die ze hebben met elkaar terwijl ze voorstelling ingaan.
0: Ja, mooi.
1: De tentoonstelling gaan bekijken.
0: Ja. Ja, heb je de tentoonstelling zelf al gezien?
1: Nee, die heb ik nog expres voor mij ook een verrassing gelaten.
0: Ja.
1: Want die onbevangen blik wil ik zelf ook heel erg graag houden. En ook niet dat ik misschien ga sturen van... oh, dat vind ik mooi, want dat doet er helemaal niet toe. Dus ik wil met diezelfde open blik, onbevangenheid... het voor het eerst gezien hebben, samen met de mensen ook... die ervaring opdoen, want dat vind ik heel belangrijk... het ervaren van samen filosoferen met kunst... dat die onbevangenheid van, oh, wat zie ik nou... dat ik dat met ze tegelijkertijd met ze kan delen. Dat lijkt me heel erg gaaf.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad ook heel mooi. Hè? Want dan kom je inderdaad ook tot hè, verrassingen misschien wel. Wat,
1: ja, ja.
0: Wat je niet verwacht.
1: Ja, ja. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn dat ik verrast word... maar dat eigenlijk iedereen verwonderd wordt over elkaar... maar ook misschien ook wel voor zichzelf.
0: Ja.
1: Dat ze iets heel nieuws gaan ontdekken... wat ze eerder eigenlijk nog niet zo gedacht of gezien hebben.
0: Ja.
1: Dat lijkt me prachtig. Ja, en water is natuurlijk ook... het is al over om ons heen, het is in ons... het kan bedreigend zijn. Dus daar wat zicht op krijgen, dat lijkt me... of meer inzicht in krijgen... de betekenis van water... dat lijkt me gewoon heel mooi als mensen dan met een nieuw inzicht over de deur uit stappen.
0: Ja,
1: ook dat ze elkaar ontmoet hebben. Want dat vind ik, dat staat voor mij voorop. Dat mensen elkaar op een bijzondere manier kunnen ontmoeten.
0: Ja, mooi. Klinkt ook heel mooi inderdaad. Ik lees ook even dat het wordt gehouden van 14:30 tot 15:30. Even de praktische zaken natuurlijk.
1: Ja.
0: Op de Bergenweg in Alkmaar. Je kunt je aanmelden. De deelname is ook gratis. Ik zou zeggen, ga vooral ook heen. Het is niet alleen een hele mooie tentoonstelling, maar ook een hele mooie manier om naar kunst te kijken.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Het lijkt me heel fascinerend. En misschien ook wel dat mensen zich op tijd aanmelden, want het is het maximum.
0: Ja.
1: We kunnen niet met heel veel mensen dit doen. Dus meld je ook aan via de kunstuitleen, zodat we ook in de gaten kunnen blijven houden.
0: Ja.
1: Dat er niet te veel mensen op af gaan komen, maar dat het gewoon een mooie groep mensen wordt.
0: Ja, zeker. Je hebt een filosofiepraktijk, een Philo en Sophia's praktijk noem je het.
1: Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Philo is het Griekse woord voor vriend, maar ook het liefhebben van. En Sophia, de vrouwelijke naam, is de wijsheid. En vriend zijn van de wijsheid, zonder dat je elkaar kan bezitten of precies weet hoe het leven in elkaar zit. Verlangen naar wijsheid vind ik een hele mooie de oproep om op die manier in het leven te kunnen staan. Verlangend zonder het allemaal precies hoeven in te vullen. Dat vind ik een hele mooie manier om dat samen met mensen te kunnen doen. Samen filosoferen.
0: Ja, en je bent ook trainer, docent en adviseur.
1: Ja.
0: Hoe begeleid je mensen daarin?
1: Dat doe ik op verschillende manieren, maar vooral bij mensen handvatten geven.

0: allerlei zulke soort belangrijke thema's. En vanuit die inzichten met elkaar te gaan onderzoeken wat voor mensen zelf zou kunnen betekenen in hun leven. Ja. Dat ze daar dan ja, die wijsheid zelf ook weer mee kunnen nemen na een cursus of na een gesprek.
1: Ja, het lijkt een hele mooie manier natuurlijk. Het is een andere kijk natuurlijk op het leven. Een andere kijk op het westerse leven misschien ook wel.
0: Ja, ook. Natuurlijk ook het westerse leven. Wat kritisch blijven denken. Jezelf bevragen, anderen bevragen is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Maar ook met verwondering en openheid en ja, nieuwsgierigheid naar elkaar toe hoort er ook bij. En ook met stilte en met rust. Het wat meditatievere, wat de Oosterse filosofie heel erg goed kan bieden, is natuurlijk ook belangrijk. Maar ook hoe je met de natuur omgaat, vanuit Latijns-Amerikaanse filosofieën, geven hele interessante ja, manieren van in het leven staan die wij misschien in het Westen wat minder, ja, minder zicht op hebben. Wat heel interessant is, als je de hele wereld over reist, in je hoofd, in je denken en met elkaar, dat kan. Wat voor verrassende inzichten dat kan opleveren. En boeiende gesprekken. Ja, ja. Dat is heel fijn om daar deelgenoot en daarin te kunnen zijn en mensen een aanzet voor te kunnen geven.
1: Ja, zeker. Hoe moeilijk is dat eigenlijk? Want ik moet ook meteen denken aan de tijd waarin we nu leven, hè? En alle dingen die er zo gebeuren. Heeft dat invloed op ook de coaching die jij doet of de gesprekken die je hebt met mensen?
0: Maar wat ik zelf altijd heel erg verrassend vind, dat heel veel verschillende soorten mensen ontmoet ik in mijn praktijk. En dat ze altijd na afloop van een cursus of een gesprek elkaar op een wat, ja, misschien moet ik het zeggen, op een vriendschappelijke manier hebben ontmoet. Mm-hmm. Een soort band met elkaar hebben gekregen. Door de openheid die ze hebben gehad tijdens een filosofisch gesprek. En dat ze dat meenemen. Als ze elkaar daarna nog eens een keertje ontmoeten. Van, hey, hallo, leuk je weer eens te zien. Die band die dat creëert. Dat vind ik zelf ja, heel bijzonder dat dat in deze tijd kan. En dat ze ook vanuit allerlei verschillende, ook politieke windstreken, even goed elkaar nog kunnen blijven nou ja, ontmoeten en het gesprek met elkaar kunnen aangaan.
1: Ja, en elkaar blijven zien ook.
0: Als mens blijven zien, ja.
1: Precies.
0: Dat vind ik in deze tijd wel heel erg belangrijk.
1: Ja, ja. Ook al heb je, ook al heb je een verschillende mening, dat je elkaar nog wel herkent, hè?
0: Ja, herkent als mens. En natuurlijk kunnen de ideeën van mensen heel erg verderfelijk zijn, maar het blijven wel allemaal mensen. En daarin elkaar te kunnen blijven ontmoeten, om daar wat aan bij te kunnen dragen. Ja, dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk in de tijd waarin we nu leven.
1: Ja, zeker. Ja, ja, zeker.
0: En dan is zeker kijken naar kunst kan zo ontzettend verrassend en ook misschien ook wel letterlijk, figuurlijk, ik weet het niet helemaal, ontwapenend zijn. Dat als je naar zo'n voorwerp kijkt, dan kijk je niet direct naar elkaar, maar via het kunstvoorwerp met alle openheid en de verschillende perspectieven geeft een soort veiligheid, maar misschien ook wel rust, zodat mensen elkaar toch nog kunnen blijven ontmoeten.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik enorm fascinerend hoe dat werkt.
1: Ja, zeker. En ook heel belangrijk inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, oké. Okay, ik herhaal het nog even. Dus zaterdag 8 augustus bij Kunstuitleen Alkmaar een filosofisch gesprek. Filosoferen over kunst naar aanleiding van de tentoonstelling Ode aan het Water van 14:30 tot 15:00. Aan de kunst, bij de Kunstuitleen aan de Bergweg in Alkmaar. Deelname is gratis, maar geef je vooral ook even op voor het geval je er niet op tijd bij bent en alles vol zit. Ja. Dat zou jammer zijn natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja, dankjewel voor dit moment.
0: Ja, en, dankjewel voor je uitnodiging.
1: Ja, graag gedaan. En heel veel succes en mooie ontmoetingen.
0: Dankjewel. Prettige dag.

En dat was Reality met Guana Groove. En die komt van de LP Suriname Funk. Die had ik vorige week gekocht. Toevallig bij de hele bekende platenwinkel in Alkmaar. Maar onze pick-up was stuk. Dus gelukkig kunnen we hem hier draaien. Dit was dus Reality met Guana Groove. Ik ga nog even naar de agenda namelijk. We gaan nog even terug naar Amsterdam. Ja, zeker. We moeten even terug naar Amsterdam, naar het Van Gogh Museum. Een nieuw licht op Van Gogh. Deze tentoonstelling is momenteel te zien. En deze presentatie laat Vincent van Gogh vanuit een nieuw perspectief zien. Niet alleen zijn beroemde schilderijen staan centraal, maar ook zijn experimenten met kleur, licht en compositie. Door nieuwe onderzoeken, restauraties en verrassende combinaties van werken krijgen bezoekers een frisse kijk op de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar. Dan ook nog in Amsterdam, in het Hart Museum, Amerikaanse identiteiten. Deze tentoonstelling onderzoekt hoe kunst een rol speelt bij identiteit en maatschappelijke veranderingen in de Verenigde Staten. Fotograaf David Liefenthal toont iconische beelden uit de Amerikaanse cultuur, terwijl Chicano-kunstenaars de geschiedenis en cultuur van Mexicaans-Amerikaanse gemeenschappen zichtbaar maken. Samen vormen de werken een veelzijdig beeld van Amerika, waarin thema's als migratie, geschiedenis en identiteit centraal staan. Dan heb ik ook nog in het Frans Hals Museum in Haarlem ook een tentoonstelling geheten Het Hals Fenomeen. Frans Hals was een van de meest vernieuwende schilders van de Gouden Eeuw. Zijn losse penseelstreek en levendige portretten inspireren later kunstenaars als Van Gogh, Monet en Manet. En de tentoonstelling laat zien waarom Hals ruim 4 eeuwen later nog steeds van grote invloed is. Oude meesterwerken worden gecombineerd met werk van moderne kunstenaars. Ook in Haarlem, in het Tijlers Museum, Landscape of the 21st Century, te zien tot en met 30 september. Een indrukwekkende hedendaagse installatie waarin het landschap van de 21ste eeuw centraal staat. Thema's als klimaatverandering, biodiversiteit, verstedelijking en invloed van de mens op de natuur komen samen in een groot kunstwerk dat bezoekers aan het denken zet over de toekomst van zijn leefomgeving. En ik ga nog even naar Zaandam. Namelijk naar het Zaans Museum. Gekoesterd, bewaard werk van Nelly en Tine Honig. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 11 oktober. Een bijzondere collectie kunstwerken die jarenlang zorgvuldig is bewaard door de zussen Nelly en Tine Honig. De tentoonstelling vertelt niet alleen het verhaal van de kunstwerken zelf, maar ook van de verzamelaars en hun liefde voor kunst. Het resultaat is een persoonlijke tentoonstelling vol schilderijen, tekeningen en bijzondere objecten. En we gaan nog even naar muziek natuurlijk, het laatste nummer van vandaag. Ook uit de platenkast, maar dan een vrouw deze keer. Lana Del Rey, Video Game.

0: play.
1: Ja, we zijn er weer aan het einde van het programma gekomen. Dat was Lana Del Rey met videogames van onze platenkast. Uit onze platenkast, die van mij en die van André. En hartelijk dank ook aan onze gasten vandaag aan de telefoon. Saskia van der Werf, ik herhaal het nog even. Filosoferen met kunst op 8 augustus in Kunstuitleen Alkmaar. En u kunt ze nog opgeven via de website van Kunstuitleen Alkmaar. En dan natuurlijk ook nog Hans van Marwijk over de KCB-exposities in het Noordwest Ziekenhuis, in de Hortus Alkmaar en het maaiveld van het KCB tot eind augustus nog in Museum Kranenburg. Fijne zomer, graag tot de volgende keer en maak er wat van, ook in de kunst.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder andere de A8 naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 10 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar geen enkele boven de 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Op de eerste zondag van de maand, 2 augustus, weer om 9 uur de uitzending van Kerkradio. In deze vakantieperiode is gekozen voor een herhaling van 6 mei. Het gesprek met pastor Steve Purpehart. Herhaling volgt maandagavond na het nieuws van 8 uur. Deze uitzending is zondag ook te volgen via het televisiekanaal van RTV 80. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 2 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ben de Bok met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Bineke Bethlehem, trompet en Bert Huibers orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Goed. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Goed, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gedienden blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. 3 bronnen pelgrimsroute. Welkom op de langste pelgrimsroute van Nederland. 40 dagen wandelen door Heilo en Egmond, de Sufi Trail. Maar liefst 816 kilometer wandelplezier. Vol mysterie, mystiek, natuur en geschiedenis. Het betreft een pelgrimsronde van 20,4 kilometer... die gestart kan worden in Heilo of op andere plaatsen op de route. Onderweg zijn er naast de 3 bronnen en 3 kloosters ook 2 labyrinthen te bezoeken. De route zit vol met leilijnen en krachtplekken in Nederland, dat zegt men. En we kunnen met een gerust hart stellen dat de 3 bronnen pelgrimsroute wel de mindfulste wandeling van Nederland is. Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek circus, woord- of korte zinnen, langdurige halen opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter inspiratie. Laat je verrassen en kijk wat de pelgrimage voor je in petto heeft door een keertje mee te lopen. Wanneer en waar? Elke zaterdag vanaf het station Heilo om 9:55. Je hoeft je niet aan te melden en je kunt gewoon aansluiten. Meer informatie vind je op www.driebronnenpelgrimsroute.nl. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: Eens ben je collegaloos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op steeds meer plekken. In de regio met name op de Afsluitdijk. In beide richtingen nu 10 minuten vertraging. Verder hier en daar iets van file, maar vaak net geen 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Weidewormer. 6 kilometer, 20 minuten, je hebt 2 rijstroken minder. En drukt op de afsluitdijk, dit keer richting Noord-Holland. Voor Den Oever 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer, staat voor de Koentunnel een te hoog voertuig. Daardoor is de parallelrijbaan dicht. En vertraging op de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Onder meer de A7, de afsluitdijk. Heb je in beide richtingen file. Richting Friesland zo'n 5 minuten, maar richting Noord-Holland zo'n 10 minuten. Dan een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Zeeburgertunnel. De weg is daar deels afgesloten. Je kunt beter omrijden via de Ring West en Ring Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A10, de Ring Noord, voor de Zeeburgertunnel. Het ging hier twee keer mis en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Verder oponthoud op de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot de A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaarse graffiti-artiesten krijgen meer ruimte voor hun kunst. De gemeente Alkmaar wil nieuwe muren beschikbaar stellen voor hun street art. Daar kan dan legaal graffiti gespoten worden. Er komen muren bij skatepark Oosterhout en verder ziet de gemeente kansen in de bouwplaatsen op Overstad. Een bestaande street art muur bij de Vronemeer blijft gehandhaafd. In 2025 verzocht de raad al om meer ruimte voor street art. De gemeente Alkmaar ziet uitdaging in de realisatie van de Bessevaarbrug. Die nieuwe verbinding over het Noord-Hollands Kanaal is een wens van het college. Maar de eerste onderzoeken laten toch wel wat knelpunten zien. Dit najaar wil de gemeente met omwonenden en ondernemers in gesprek. Het besluitvormingsproces zal meer tijd in beslag nemen dan vooraf gedacht. De gemeente hoopt in 2027 met een eerste ontwerp te kunnen komen. Het nieuwe Sportpaleis Alkmaar gaat worden gebouwd door Wind Design en Build BV uit Drachten. Het gebouw met een ovale houten indoor wielerbaan moet verrijzen aan de westrand van de stad. De Friese aannemer is de winnaar van een Europese aanbestedingsprocedure. Er waren 3 kandidaten in de race voor deze opdracht. Met een offerte van 30 miljoen euro hadden de Friese de scherpste prijs in de aanbesteding. Museum Broekenveiling in Langedijk biedt een vernieuwde audiotour aan. Bijzonder is dat de audiotour voortaan beschikbaar is in het West-Friese dialect. Volgens het museum voorziet dat in een behoefte. De verwachting is dat ook bezoekers die het dialect zelf niet spreken kiezen voor de West-Friese audiotour. In de tour vertelt tuinder Arie in eigen woorden zijn verhaal over het verleden van Langedijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A8 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Zaandam en Zaanstad Zuid heb je 5 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. En tot slot oponthoud op de A22 richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A5 richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring Noord. Er is bij de Zeeburger Tunnel een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Verder oponthoud op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM heeft de strafeis bekendgemaakt voor een overval op een frietzaak in Alkmaar. In mei vorig jaar pleegde een man een gewapende overval op frietzaak De Vlamink in de Alkmaarse binnenstad. Het OM eist nu 5 maanden cel en daarnaast TBS met dwangverpleging. Onderzoeken laten zien dat de verdachte psychische problemen heeft. Zelf wijt hij zijn gedrag aan het gebruik van drank en drugs en hoopt hij dat er geen TBS wordt opgelegd. De asielnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heilo is in de eerste 3 weken zonder incidenten verlopen. De opvanglocatie opende op 6 juli voor een periode van 6 weken. Op dit moment verblijven er 60 asielzoekers, aanzienlijk minder dan de 100 waarop was gerekend. Het zijn allemaal mannen van 23 jaar of ouder. De noodopvang in de oudere sporthal aan het Vennewater stopt op 16 augustus. De afbouw duurt ongeveer een week. De gemeente Alkmaar ziet uitdaging in de realisatie van de Bessevaarbrug. Die nieuwe verbinding over het Noord-Hollands Kanaal is een wens van het college. Maar de eerste onderzoeken laten toch wel wat knelpunten zien. Dit najaar wil de gemeente met omwonenden en ondernemers in gesprek. Het besluitvormingsproces zal meer tijd in beslag nemen dan vooraf gedacht. De gemeente hoopt in 2027 met een eerste ontwerp te kunnen komen. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Noord, is een ongeluk gebeurd in de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A5, Hoofddorp, richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En oponthoud door wegwerkzaamheden op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost, nu een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.
4: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart

Falco op Radio 80 voor de kust en duinstreek met Rockmeer Amadeus, de 1986 remix versie. Welkom, dit is de Good Afternoon Show. We zijn de komende twee uur bij je met alleen maar lekkere muziek, zoals deze uit de top 40. What?

Anouk, prachtige plaat en Birds op Radio 80. Tijd voor Madonna met de plaat Frozen. Het was destijds een grote verandering voor de sterke baslijn, Oosterse strijkers en het nieuwe stemgebruik waren vooraf onbekend terrein. De videoclip werd trouwens opgenomen in een Mojave-woestijn in Californië. Haar handen werden voorzien met Medi en OM-symbolen. En de single sloeg aan en werd beschouwd als een van haar betere muzikale singles.

LTD, een lekker plaatje uit de jaren 70, eind jaren 70 op Radio 80. Met de plaat Back in Love Again. En van de jaren 70 gaan we naar de jaren 80 toe. Met de band Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes.

0: 50 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Van de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgtunnel is eerder een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer tussen de aansluiting met de A5 en de afrit Volendam 8 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM heeft de strafeis bekendgemaakt voor een overval op een frietzaak in Alkmaar. In mei vorig jaar pleegde een man een gewapende overval op frietzaak De Vlamink in de Alkmaarse binnenstad. Het OM eist nu 5 maanden cel en daarnaast TBS met dwangverpleging. Onderzoeken laten zien dat de verdachte psychische problemen heeft. Zelf wijt hij zijn gedrag aan het gebruik van drank en drugs en hoopt hij dat er geen TBS wordt opgelegd. GGD Hollands Noord heeft 2025 met beperkt verlies afgerond. De Gezondheidsdienst voor Noord-Holland Noord had aan het einde van het jaar een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De GGD heeft te maken met stijgende loonkosten en is daarnaast op zoek naar nieuw personeel. Niet alle vacatures konden vervuld worden. Als dat wel was gebeurd, waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier roept inwoners van het noorden van de provincie op om zuinig te zijn met water. Volgens het waterschap dreigen forse watertekorten. Huishoudens kunnen helpen door korter te douchen en geen zwembadjes te vullen. Boeren kunnen het besproeien van het land uitstellen tot uren waarin minder water verdampt. Dijkgraaf Klaasien Hartog benadrukt dat deze oproep voor onze regio uitzonderlijk is. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Lady Gaga en The Dead Dance. Tijd nu voor Pets and Small. Dat was een Brits huisduo uit Brighton. Dat eind jaren 90 enkele hits maakte. Ze hebben onder een remix gemaakt van het plaatje September. Van Earth, Wind and Fire. En ze bestonden uit Jason en Russell. Russell Small en Jason Hayward. En ze zijn het meest bekend van hun singles Turn Around. Maar deze die we nu gaan draaien is ook een lekker plaatje van ze. Geniet er lekker van, want hier is een plaat Tonight op Radio 80.

heerlijk om zo even weg te zwijmelen als het weekend is op deze vrijdagmiddag. Voor de meesten is dat misschien wel het geval. Of je viert gewoon nog lekker vakantie. Maar dat schiet alweer op, hè, die zomervakantie. We zitten alweer eind juli. Tijd voor Natje en Burga en de plaats

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9 richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel is eerder een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Ook op onthoud op de A10 Ring Noord tussen de Koentunnel en de afrit Volendam. Hier staat 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Robin.

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Even een groot applaus voor deze man, Gavin James. Hij speelde ook wel in de band The Problematic. En hij bracht in 2012 zijn eerste single uit. Maar deze plaat was leuk. The Book of Love. We gaan nu wegslijmelen naar de jaren 90. Met de plaat Butterfly Kisses. Geniet ervan.

Boys en Walking on the Moon. Ja, na een avond hevig stap in München komt de Polish-zanger Sting terug op zijn hotelkamer en wil net dronken zijn bed ingaan, wanneer plotseling een riff in hem opkomt. Hij staat op en begint door de kamer te ijsberen en mompert: "Walking in my room, yee yee, walking on the room." En daar gaat het een beetje over. Hij schreef er een riff op en heeft er uiteindelijk Walking on the Moon van gemaakt. We gaan luisteren naar de Dire Straits. Het single heeft niet verder dan de top 4 in de tipraden, maar wel een leuke plaat om te luisteren. The Tunnel of Love.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburger Tunnel een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En een afsluiting op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert gebeurde een ongeluk. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amstelveen over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van het Noordeinde in Sint Pancras maken zich zorgen over het verkeer in hun straat. Daarover heeft de fractie van de VVD in Dijk en Waard raadsvragen gesteld. Het Noordeinde is een smalle straat, maar wordt toch veel gebruikt voor verkeer van en naar de Benedenweg. Al in 2021 waren er plannen om hier iets aan te doen, maar daar is nog niets mee gebeurd. Volgens de VVD spelen er meer van dit soort verkeersproblemen in Sint Pancras. De asielnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heilo is in de eerste 3 weken zonder incidenten verlopen. De opvanglocatie opende op 6 juli voor een periode van 6 weken. Op dit moment verblijven er 60 asielzoekers, aanzienlijk minder dan de 100 waarop was gerekend. Het zijn allemaal mannen van 23 jaar of ouder. De noodopvang in de oudere sporthal aan het Vennewater stopt op 16 augustus. De afbouw duurt ongeveer een week. Alkmaarse graffiti-artiesten krijgen meer ruimte voor hun kunst. De gemeente Alkmaar wil nieuwe muren beschikbaar stellen voor hun street art. Daar kan dan legaal graffiti gespoten worden. Er komen muren bij skatepark Oosterhout en verder ziet de gemeente kansen in de bouwplaatsen op Overstad. Een bestaande street art muur bij de Vronemeer blijft gehandhaafd. In 2025 verzocht de raad al om meer ruimte voor street art. De statiegeld bulkmachine in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare wordt veel beter benut dan verwacht. Sinds begin maart zijn er 1,2 miljoen blikjes ingeleverd. Statiegeld Nederland ging uit van 1,5 miljoen blikjes per jaar. De beheerders zijn blij met de populariteit van de machine, maar niet wat er nog meer in wordt gegooid. Ze treffen regelmatig glas en plastic tassen aan en soms vieze dingen als gebruikte luiers en zakje hondenpoep. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Somber, en zo platen wij gewoon heerlijk vrolijk van woord. Undressed. Tijd voor het nummer Mr. Bojangles. Het is in 1978 is het origineel geschreven door de Amerikaanse countrymuzikant Jerry Jeff Walker. Maar het nummer verkreeg bekendheid door de cover van de Nitty Dirty Dirt Band die het in 1970 uitbrachten. En heel wat later heeft Robbie Williams er ook een cover op gemaakt.

de Leeuw. En voorbij. Nou, de show is een kwartiertje voorbij. Maar goed, dat kwartiertje gaan we lekker vullen met mooie platen. Zoals deze, Right Here, Right Now. Hier op Radio 80 vanuit Studio Zuiderduin. Op de FM 105.9.

Johnny Nash en Rock Me Body, ik bedank je voor het luisteren. Dit was weer de Good Afternoon Show voor deze vrijdagmiddag. Ik ben er morgenmiddag weer rond dezelfde tijd met Romy Draaidoor, een nieuwe uitzending. En veel plezier met zometeen Kunst Compleet met Karin van Bodegom.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert het gebeurt een ongeluk. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. En oponthoud op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80. Nou.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Zuid, is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Buitenveldert. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM heeft de strafeis bekendgemaakt voor een overval op een frietzaak in Alkmaar. In mei vorig jaar pleegde een man een gewapende overval op frietzaak De Vlamink in de Alkmaarse binnenstad. Het OM eist nu 5 maanden cel en daarnaast TBS met dwangverpleging. Onderzoeken laten zien dat de verdachte psychische problemen heeft. Zelf wijt hij zijn gedrag aan het gebruik van drank en drugs en hoopt hij dat er geen TBS wordt opgelegd. De asielnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heilo is in de eerste 3 weken zonder incidenten verlopen. De opvanglocatie opent op 6 juli voor een periode van 6 weken. Op dit moment verblijven er 60 asielzoekers, aanzienlijk minder dan de 100 waarop was gerekend. Het zijn allemaal mannen van 23 jaar of ouder. De noodopvang in de oudere sporthal aan het Vennewater stopt op 16 augustus. De afbouw duurt ongeveer een week. De gemeente Alkmaar ziet uitdaging in de realisatie van de Bessevaarbrug. Die nieuwe verbinding over het Noord-Hollands Kanaal is een wens van het college. Maar de eerste onderzoeken laten toch wel wat knelpunten zien. Dit najaar wil de gemeente met omwonenden en ondernemers in gesprek. Het besluitvormingsproces zal meer tijd in beslag nemen dan vooraf gedacht. De gemeente hoopt in 2027 met een eerste ontwerp te kunnen komen. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
4: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
3: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
5: De OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
3: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Volop zomer. Iedereen ligt op het strand. Wij zitten in de studio. Lekker cool. Ik heb zo meteen een uitgebreide kunstagenda. En ik spreek met Hans van Marwijk. Onder andere over de KCB-expositie in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Maar ook over het Maaiveld. De expositie van het KCB in Kranenburg. Maar natuurlijk ook nog de beeldentuin. Hortus Afijn. Hij dus, Hans van Marwijk. En ik praat met Saskia van der Werf over haar middag filosoferen met kunst in Kunsthuislijn Alkmaar. En het is natuurlijk zomer, dus we hebben niet zo heel veel gasten. Dus wij dachten, we nemen gewoon onze eigen platenkast mee. André en ik. Dus we gaan 70's draaien, 80's, noem het maar op. En we hebben ook een hele mooie LP. Soul Sisters genaamd. En we gaan luisteren naar Nina Simone, Plain Gold Ring.

Ja, dat was Nina Simone met Plain Gold Ring. En zoals ik al zei, we hebben een uitgebreide agenda vandaag. En wie liever buiten de Randstad op ontdekking gaat, kan deze zomer uitstekend terecht in de Kop van Noord-Holland. In Bergen zijn namelijk twee indrukwekkende exposities te zien in Museum Kranenburg. En Alkmaar combineert beeldende kunst met een beeldenroute in de Hortus. Oren laten schatten uit de Gouden Eeuw zien. En in Den Helder duik je letterlijk de maritieme geschiedenis in. Een mooie culturele route dus voor een paar daagjes museum. Als het een beetje slecht weer is, maar met mooi weer natuurlijk ook. Ik ga even naar Den Helder namelijk. Want in het Marinemuseum in Den Helder is naast de vaste collectie over de Nederlandse marine, deze zomer zijn er extra presentaties over de maritieme geschiedenis en techniek. En deze expositie is de hele zomer te zien. En dan ook nog in Den Helder in Reddingsmuseum Doris Rijkers een tentoonstelling over reddingsacties, historische reddingsboten en de mensen achter de KNRM. Dan in Horen, zoals ik al zei, in het Westfries Museum een selectie topstukken uit de rijke collectie van het Westfries Museum dat momenteel wordt verbouwd. Maar je kunt op een pop-up locatie het Westfries Museum ook zien, sowieso. En je ziet dan schilderijen, zilverwerk en objecten uit de Gouden Eeuw. Deze is ook doorlopend tijdens deze zomer. En dan heb ik ook nog Museum van de 20e eeuw in Horen. Een vrolijke tentoonstelling vol herkenbare voorwerpen, speelgoed, radio's en design uit de vorige eeuw. En deze heet Design en Nostalgie. Dan heb ik in Alkmaar de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, Gestel en de Smet, kleurrijke vriendschap over de bijzondere artistieke vriendschap tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet en hun invloed op de moderne kunst. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 13 september. Dan in de Hortus Alkmaar, Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van 7 kunstenaars van het KCB, midden tussen de bloemen en planten. En daar ga ik zo meteen over praten met Hans van Marwijk. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 augustus. En dan heb ik ook nog in de Hortus Alkmaar werk van Marijke Nauwman. En die heet Cadans, fotografie en beeldende kunst waarin ritme, natuur en beweging samenkomen. En dan als laatste Bergen, in Museum Kranenburg, Iris Le Rutte met de tentoonstelling Alles verandert, niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren, planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november. En dan ook nog in Museum Kranenburg Bernard Essers, Dromen in het Duin, een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Bergense landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is te zien tot en met 1 november.

0: En dat was van het album The Soul Sisters, de LP Soul Sisters, Betty Wright met Clina Bowman. En ik heb Bert van Marwijk aan de telefoon. Sorry, Bert. Hans van Marwijk aan de telefoon, moet ik zeggen. Hé, we praten even over de KCB-exposities deze zomer. Ja. Want dat zijn er best wel een aantal, hè? Onder andere in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar.
1: Ja, in het Noordwest Ziekenhuis, daar had ik een expositie, een solo-expositie in Nieuwe Vleugel. Die was het afgelopen zaterdag, dus alles is weer ingepakt en weer naar huis gebracht. Maar we hebben nog in het oude deel van het ziekenhuis, bij de rode trap, zeg maar, tot aan de Robjeskuil ingang. Daar hebben we 11 kunstenaars van de KCB, en dat is een groepexpositie. En die loopt nog tot en met 28 augustus.
0: Ja, en dat is in het kader van kunst als medicijn.
1: Ja, daar heeft Pieter Rijnjaard een gedicht over geschreven. En we hebben dus we hebben een onderzoek gedaan van een opstelling gevraagd van wie wil er meedoen met die expeditie daar in het NWZ. En ik moet zeggen, het is een groot succes. Het hangt er prachtig. We hebben alle ruimte gekregen van het ziekenhuis. En een fantastische medewerking van de dames van de kamp, kunst als medicijn. En misschien is er in de toekomst een mogelijkheid dat we dus verder gaan door het één keer per jaar, of één keer per twee jaar. Misschien een groepsexpositie van KCB-leden.
0: Ja, dat
1: KCB
0: zou.
1: KCB staat voor Kunstenaar Centrum Bergen.
0: Ja, het zou mooi zijn. Maar kunst als medicijn bestaat al heel lang, hè?
1: Ja. Ik weet niet precies hoe lang dat daar bestaat. Maar ik ben ook ingekomen via een vriendin van ons die ook in de kamp zit. Die was daar notabene voorzitter van. En ze hebben een jaartje of 8 of 9 terug hebben ze voor mij 2 werken aangekocht. Ze hebben ook een eigen beleid.
0: Ja.
1: Ze werken aankopen en die hangt in de spreekkamers bij de artsen.
0: Ja, en hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat kunst in het ziekenhuis? Hè? Want je kan denken, mensen lopen eraan voorbij. Maar juist omdat het al zo lang bestaat, is het blijkbaar toch wel nodig.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, het is tweeledig. Kijk, mensen die iemand hebben liggen in het ziekenhuis, een kennis of familielid, die zijn vaak wel gespannen dat als iemand slecht gaat. Die hebben geen oog voor de kunst waarschijnlijk. Die hebben met andere dingen bezig.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant kan het ook dus in een spreekkamer, met een arts, en wat het nou ook is, en wat voor discipline, heel ontwapend zijn als daar dus een werk hangt.
0: Mm-hmm.
1: Bovendien loop je dus door een enorm lange gang in het ziekenhuis, waar dus divers kunst hangt. En dat kan ook afleidend zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus als medicijn, ik hoop dat het een medicijn is, maar dat vraag ik me af. Maar het is wel voor ons weer een podium dat we hebben. En mensen zaken betrokken bij kunst van de beroepsorganisatie.
0: Ja, zeker. Ja. Het is ook een goede expositie natuurlijk. Hè? Want de KCB-leden zijn natuurlijk allemaal professionals. En afgezien van smaak is het natuurlijk altijd wel een goede expositie.
1: Ja. De mensen die nu lid willen worden van het KCB, die worden geballoteerd. En die moeten bepaalde criteria voldoen. Dat hoeft niet beroepsmatig zijn dat ze zijn opgeleid op een academie. En ook autodidact zijn. Want neem maar meneer Van Gogh en meneer Mondriaan. Ja, ook autodidact, die zijn toch grote jongens geworden in de kunst. Dus wat dat betreft hebben we dat allemaal losgelaten.
0: Ja. Als het maar goed werk is.
1: Het is goed werk, ja. Het mag verhelderd zijn, het mag teruggevallen zijn in de tijd. En in de kunst wordt altijd wel wat gepikt van een ander. Maar dat mag ook, want dat is inherent aan de kunst. Want je kijkt ook bij een ander in de tuin. En zo werkt het namelijk.
0: Ja, absoluut. Hey, en dan is er nog een tentoonstelling van het KCB in de Hortus in Alkmaar.
1: Ja, de Hortus, dat is in de Beverkoog in Alkmaar. Dat is een industrieterrein. En dan kom je binnen bij de Hortus. Het is heel ontwapenend, want opeens alle de zakelijkheid van alle bedrijven valt weg. En je komt daar in bloemen en tuinen gebeuren. Wat is dus fantastisch, rustgevend, het is stil. En daar hangen dus, of daar staan dus heel veel beelden van kunstenaars van het KCB ook weer.
0: Ja.
1: Om die kunstenaars, de beeldende kunstenaars die beelden maken, die hebben geen podium bij het KCB. Omdat we in de villa zitten in Kruinenburg in Bergen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een beperkte ruimte en die hebben dus een prachtige ruimte daar in de tuinen. Waar veel stenen en bronzen beelden staan, sculpturen staan. Dus ja, dus weer een extra podium voor KCB-kunstenaars.
0: Ja, en het lijkt me ook een enorme goede combinatie. Hè? Die hortus met die mooie tuin en dan de beelden die daarin staan.
1: Ja, het is, Karin, het is werkelijk fantastisch. Ik zal iedereen uitnodigen, ga er kijken. Want ook die beeldende kunstenaars die beelden maken, zijn dus fantastische beeldenaars en beeldhouwers. En het is zeer de moeite waard om erheen te gaan. Want het is ook een hele goede samenwerking van ons met de Hortus.
0: Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog?
1: En de Hortus is nog tot met 30 september.
0: Ja, oké, dus ruim de tijd om te kijken.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, en dan als laatste is er nog steeds de tentoonstelling Het Maaiveld. Maar dan in Museum Kranenburg, hè? De vaste ruimte van het KCB.
1: Ja, nou, dat is fantastisch. Dat is opgeroepen door Rob Komen. Een beeldkunstenaar en een hele vriendelijke, aardige collega, een grote vakman. 5 juli was namelijk de opening van de tentoonstelling Het Maaiveld. Deze toont het landschap in woord en beeld. De deelnemers zijn deze keer duo's. Elke beeldende kunstenaar is gekoppeld aan een dichter. Soms was het gedicht het startpunt en soms het beeld. Het Maaiveld zal zich ontvouwen in vele verschijningsvormen. Het is zogezegd een monster tentoonstelling geworden, waar initiatiefnemer Rob Komen veel tijd in heeft gestoken. Ook zelf zelf over. De opzet was om het landschap kunstzinnig vorm te geven door een inspirerende combinatie van beeldende kunst of andere disciplines binnen de vereniging samen met de dichtkunst. En nou is het leuke, we hebben dus ook nou weer de dichters een podium gegeven. We hebben ook dus dichters bijgehaald, terwijl we niet in eigen huis hadden zoveel dichters, en de deelders van de dichters van buitenaf. Die zijn ook gekoppeld aan een schilder.
0: Mm-hmm.
1: Zowel aan Olivier van Aquarel, maar in alle disciplines van beeldende kunst.
0: Ja, het kan een installatie zijn, een schilderij of een beeld. Het kan alles zijn, hè?
1: Ja, het mag alles. Ja, het is hartstikke goed bezocht.
0: Ja.
1: Want ik was vandaag gesupposed en we zitten nu al ruim 1700 bezoekers.
0: Ja, zo. Dat is aardig wat, hè? In een paar weken tijd.
1: Dat is fantastisch, Karin. Morgen heet weer. Maar dat is geen museum weer in het algemeen, maar dat is razend druk. Dus ja, we hebben ervan genoten. We geven informatie met een brochure mee, met al die informatie over KCB, over het beeldend werk, alle deelnemers, en laten jullie hun werk zien in totale pracht, in een hele oude villa. Het is fantastisch.
0: Ja, en er is ook een boek verschenen, hè, met alle gedichten en alle kunstwerken.
1: Ja, dat is een heel leuk boek. Dat is nu uitverkocht. Dat was bij de opening van de tentoonstelling al uitverkocht, maar er was nabesteld. En eind deze week, van wat ik vertelde, zijn er weer 50 stuks besteld. En die kunnen online besteld worden bij het KCB. Daar is een appje voor. En dan moet je even de KCB-site kijken. En dan zie je daar even de regel van dat boekje met een beeld ervoor. En daar is ook een betaallink. En dan moet je ook je naam en adres invullen. En betalen van 1995. En dan is het boekje af te halen in het museum.
0: Ja, mooi. Klinkt goed, hè?
1: Ja, nou ja. Het is een hele unieke uitgave. We hebben dit nog nooit zo gedaan vanuit KCB. Dit is bij elkaar gebracht in een boekvorm. Dus ja.
0: Ja.
1: Het is uniek.
0: Ja, en jij doet ook mee met deze tentoonstelling. Welke dichter heb jij bij je werk?
1: Ik heb Lonneke van Heugden. Die heb ik als stadsdichter in Alkmaar. En Lonneke die heeft, ik heb haar 3 schilderijen gestuurd. En welke schilderijen hebben dat er daar komt te hangen? En maak jij daar een gedicht bij? En dat is, het is een heel vrij gedicht geworden dat bij mijn werk hangt.
0: Ja, mooi. En wat, hebben jullie veel contact gehad over de gedichten die zij geschreven heeft?
1: Ja, er wordt echt mensen die voorheen dus binnenkwamen, die kijken rond. En dan lopen ze een rondje en geven ze wat informatie of ze negeren dat. Nu gaan ze echt lezen. En die gedichten mogen ze ook voor mij ook fotograferen.
0: Ja.
1: Want het inspireert ze, want ze lezen misschien een schilderij, misschien een beeld. En ze een plastiek. En ze lezen en denken van, misschien is het de link van dit mits met elkaar. Dit vult de ene aan, het wordt sterker, het verhaal. Of het schilderij wordt sterker. Dus die combinatie is fantastisch.
0: Ja. En heb jij veel contact gehad met Lonneke zelf over het gedicht?
1: Nou, Lonneke zit nu in Berlijn voor studie. En we hebben veel contact gehad. En ik ben ook begonnen met Alja Spaan. Daar had ik ook wat gedicht van, maar die is weer gekoppeld aan, ik weet even de naam niet zo snel. Maar je moet maar eens gaan eens kijken op de site van het KCB. Er zijn dus 78 deelnemers. De helft zijn dichters en de helft zijn beeldende kunstenaars.
0: Ja, mooi. Ja, en tot wanneer is deze tentoonstelling nog te zien?
1: Die is te zien tot 29 augustus aanstaande.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen, luisteraars, ga vooral naar Kranenburg. En slaat KCB niet over. En tot en met eind september nog de Hortus genoeg te zien en te doen deze zomer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Tears for Fears met Head Over Heels uit de platenkast van André van de LP de jaren 80. Ik ga even terug naar Horen, want zoals ik al zei, ik heb een uitgebreide agenda vandaag. En we gaan naar Horen zijn nieuwe. En dat is een knipoog naar de Hollandse nieuwe haring. Maar in de boterhal gaat het deze keer niet om vis, maar om vers artistiek talent. Namelijk, tot en met eind augustus is te zien in de boterhal in Horen, Horen zijn nieuwe. De jaarlijkse tentoonstelling is dé kans om kennis te maken met de nieuwste leden van de kunstenaarsvereniging. En dit jaar presenteren 16 nieuwe kunstenaars zich gezamenlijk aan het publiek. De expositie is bijzonder veelzijdig. Van schilderkunst en fotografie tot textielkunst, grafiek, mixed media en ruimtelijk werk. En juist die grote variatie maakt Horen zijn nieuwe tot een frisse en verrassende tentoonstelling. Wat de expositie extra interessant maakt, is dat de nieuwe leden de presentatie samen vormgeven. En daardoor ontstaat een dynamische tentoonstelling waarin verschillende stijlen en technieken elkaar versterken. Je ziet niet alleen individueel talent, maar krijgt ook een indruk van de toekomst van de kunstenaarsvereniging en de hedendaagse beeldende kunst in West-Friesland. Toch te zien, nog te zien dus tot en met 30 augustus in de boterhal in Horen. En dan ga ik naar Ode aan het Water van Kunstuitlijn Alkmaar. En deze expositie is te zien tot en met 23 augustus. En de jaarlijkse zomersalon van Kunstuitlijn Alkmaar staat dit jaar volledig in het teken van water. Voor deze vierde editie werden kunstenaars uit Alkmaar en omgeving uitgenodigd om één kunstwerk in te sturen rond dit thema. De belangstelling was enorm. 186 kunstenaars deden mee en uit alle inzendingen is een veelzijdige selectie gemaakt met schilderijen, fotografie, grafiek, textiel, objectkunst en mixed media. Van kabbelende grachten en uitgestrekte zeeën tot klimaatverandering, herinneringen aan de stranddag en de kracht van water. De tentoonstelling laat zien hoe één thema tot heel veel verschillende kunstwerken kan leiden. Bijzonder is dat professionele kunstenaars en enthousiaste amateurs hier samen exposeren, waardoor het een verrassend en toegankelijk geheel wordt. En ook nog een leuk weetje, water is overal in Noord-Holland natuurlijk. In de zee, de polders, de grachten en de meren. En geen wonder dat maar liefst 186 kunstenaars zich door dit thema hebben laten inspireren. We gaan nog even naar muziek en dat is Cock Robin.

En dat was Cock Robin met Thought You Were On My Side. En ik ga voor de agenda naar Amsterdam. Naar het Rijksmuseum deze keer. Want daar zijn drie exposities te zien. Naast de vaste collectie natuurlijk heeft het Rijksmuseum ook altijd aparte tentoonstellingen. En dat is een hele bijzondere tentoonstelling met werk van fotograaf Ed van der Elsken. Up Close geheten. En deze duurt nog tot 13 september. Een grote overzicht tentoonstelling over een van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de 20e eeuw. Ed van der Elsken legde het alledaagse leven vast zoals niemand anders dat deed. Spontaan, rauw en vol emotie. Na zijn beroemde straatfoto's uit Amsterdam, Parijs, Cuba en Japan zijn ook nooit eerder getoonde schetsen, contactvellen, notities, filmfragmenten en materiaal uit zijn privéarchief te zien. De tentoonstelling laat vooral zien hoe hij werkte en hoe zorgvuldig hij zijn beelden samenstelde. Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 13 september. Ook nog te zien tot en met 13 september in het Rijksmuseum is het werk van Fiep Westendorp. Met ruim 150 originele tekeningen eert het Rijksmuseum illustratrice Fiep Westendorp. Iedereen kent haar natuurlijk van Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, Pim en Pom en Otje. Maar de tentoonstelling laat ook haar minder bekende werk zien voor onder meer het Parool. Schetsen, correcties en ontwerptekeningen maken duidelijk hoeveel vakmanschap er schuilgaat achter haar ogenschijnlijke eenvoudige tekenstijl. Een nostalgische tentoonstelling voor jong en oud. En dan is nog te zien in de tuinen van het Rijksmuseum tot en met 25 oktober werk van beeldhouwer Karel Visser. In de museumtuinen staan monumentale sculpturen van beeldhouwer Karel Visser. Hij geldt als een pionier van de Nederlandse moderne beeldhouwkunst. Zijn werk kenmerkt zich door krachtige geometrische vormen, staal, hout en beton, maar ook door verstilling en ritme. De beelden komen in de open licht prachtig tot hun recht en laten zien hoe Visser eenvoud wist om te zetten in indrukwekkende kunst.

0: En dat was Tears for Fears. Nee, niet joh. Ik ben even helemaal in de war. André, niet Tears for Fears, Split Ends. Favoriet van André en mij. Message to my girl. En dan heb ik Saskia van der Werf aan de telefoon.
1: Goedemorgen, Karin.
0: Goedemorgen, Saskia. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, bedankt voor je uitnodiging.
0: Ja, hey, ik heb net wel even in de agenda de expositie genoemd in Kunstuitleen Alkmaar, Ode aan het Water. Ja, die is nog te zien tot en met 23 augustus. En jij gaat daar een speciale middag organiseren. Wat houdt het in? Ja.
1: Ja, we gaan de expositie met elkaar bekijken. En met elkaar over de expositie filosoferen. En ik begin met een soort inleiding over de symbolische betekenis van water. En ik heb ervoor gekozen om dat te doen vanuit een Oosterse blik.
0: Ja? En welke Oosterse blik?
1: Ja, want ik hoop... kijken naar kunst vind ik... en filosoferen met kunst... ligt heel erg... Oh, ik hoor een... ligt heel erg dicht bij elkaar. Filosoferen met de openheid die dat oproept. Maar ook kijken naar kunst roept ook heel veel openheid op.
0: Ja.
1: Alleen dan is het wel handig om met een open blik... naar zo'n voorstelling te gaan. En ja, als je als een Westerse filosoof heel analytisch gaat kijken... dit is mooi, dit is lelijk, dit is slecht, dit is goed, dit is technisch... dan gebeurt er iets wat ik niet helemaal... dat is een beetje niet die open kant. Maar met de Oosterse gedachte, Oosterse symboliek... als dat opgeroepen wordt, hoop ik ook dat mensen in een soort... gemoedsrust komen, toestand kopen... komen, dat ze ook met die open blik met elkaar door de langs de voorstellingen heen kunnen gaan.
0: Ja.
1: En gewoon met een verwonderende blik alles op zich in kunnen laten werken.
0: Ja, ik lees ook inderdaad even in het stukje hoor. Dat, je hebt natuurlijk ook iets op je website hè, over de eeuwenoude Chinese I Ching. Hè, het boek der veranderingen.
1: Klopt.
0: Ja, maar eerst even heel praktisch. Hè, want het wordt gehouden op zaterdag 8 augustus.
1: Ja.
0: En dat heet filosoferen met kunst. Dat wordt gedaan in het Kunstuitleen Alkmaar naar aanleiding van die expositie. En jij verzorgt dan die middag en mensen kunnen zich inschrijven. En dan ga jij met hun door die tentoonstelling. En daarna is dan dat filosofische gesprek?
1: Ik begin in de hal met een korte inleiding over de Chinese filosofie. En met name de symboliek van water daarin.
0: Ja.
1: We formuleren met elkaar een vraag. En met die vraag in het achterhoofd gaan de mensen langs de kunstwerken gaan lopen. We kiezen er één of twee uit. En daarover gaan we, kijkende naar dat kunstvoorwerp, gaan we met elkaar filosoferen.
0: Ja, en heb je daar een soort van... handleiding voor? Wordt het een gesprek? Of hoe gaat dat normaal gesproken?
1: Ja, ik begin altijd met aan mensen te vragen wat ze zien. En wat dan vaak heel erg frappant is, dat mensen in hetzelfde voorwerp, hetzelfde kunstvoorwerp, allerlei verschillende dingen zien. En met die filosofische vraag in het achterhoofd, want de vraag is handig om te beantwoorden. En dat wat ze zien en wat ze uitwisselen met elkaar, kan een heel onverwacht antwoord geven op die filosofische vraag die ze hebben met elkaar terwijl ze voorstelling heen gaan.
0: Ja, mooi.
1: De tentoonstelling gaan bekijken.
0: Ja. Ja, heb je de tentoonstelling zelf al gezien?
1: Nee, die heb ik nog expres voor mij ook een verrassing gelaten.
0: Ja.
1: Want die onbevangen blik wil ik zelf ook heel erg graag houden. En ook niet dat ik misschien ga sturen van... oh, dat vind ik mooi, want dat doet er helemaal niet toe. Dus ik wil met diezelfde open blik, onbevangenheid... het voor het eerst gezien hebben, samen met de mensen ook... die ervaring opdoen, want dat is ook heel belangrijk... het ervaren van samen filosoferen met kunst... dat die onbevangenheid van, oh, wat zie ik nou... dat ik dat met ze tegelijkertijd met ze kan delen. Dat lijkt me heel erg gaaf.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad ook heel mooi. Hè? Want dan kom je inderdaad ook tot hè, verrassingen misschien wel. Want, wat je niet verwacht.
1: Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn dat ik verrast word. Maar dat eigenlijk iedereen verwonderd wordt over elkaar. Maar dat misschien ook wel voor zichzelf.
0: Ja.
1: Dat ze iets heel nieuws gaan ontdekken wat ze eerder eigenlijk nog niet zo gedacht of gezien hebben.
0: Ja.
1: Dat lijkt me prachtig. Ja, en water is natuurlijk ook... Het is al over om ons heen. Het is in ons. Het kan bedreigend zijn. Dus daar wat zicht op krijgen, dat lijkt me, ja, of meer inzicht in krijgen. De betekenis van water. Dat lijkt me gewoon heel mooi als mensen dan met een nieuw inzicht over de deur uit stappen.
0: Ja,
1: en ook dat ze elkaar ontmoet hebben. Want dat vind ik, dat staat voor mij voorop. Dat mensen elkaar op een bijzondere manier kunnen ontmoeten.
0: Ja, mooi. Klinkt ook heel mooi inderdaad. Ik lees ook even dat het wordt gehouden van 14:30 tot 15:30. Even de praktische zaken natuurlijk.
1: Ja.
0: Op de Bergenweg in Alkmaar. Je kunt je aanmelden. De deelname is ook gratis. Ik zou zeggen, ga vooral ook heen. Het is niet alleen een hele mooie tentoonstelling, maar ook een hele mooie manier om naar kunst te kijken.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Het lijkt me heel fascinerend. En misschien ook wel dat mensen zich op tijd aanmelden, want het is het maximum.
0: Ja.
1: We kunnen niet met heel veel mensen dit doen. Dus meld je ook aan via de kunstuitleen, zodat we ook in de gaten kunnen blijven houden.
0: Ja.
1: Dat er niet te veel mensen op af gaan komen, maar dat het gewoon een mooie groep mensen wordt.
0: Ja, zeker. Je hebt een filosofiepraktijk, een Philo en Sophia's praktijk noem je het.
1: Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Philo is het Griekse woord voor vriend, maar ook het liefhebben van. En Sophia, de vrouwelijke naam, is de wijsheid. En vriend zijn van de wijsheid. Zonder dat je elkaar kan bezitten of precies weet hoe het leven in elkaar zit. Verlangen naar wijsheid vind ik een hele mooie de oproep om op die manier in het leven te kunnen staan. Verlangend zonder het allemaal precies hoeven in te vullen. Dat vind ik een hele mooie manier om dat samen met mensen te kunnen doen. Samen filosoferen.
0: Ja, en je bent ook trainer, docent en adviseur.
1: Ja.
0: Hoe begeleid je mensen daarin?
1: Dat doe ik op verschillende manieren, maar vooral bij mensen handvatten geven om samen te gaan filosoferen. En dat kan ik doen door ze een techniek te leren, bijvoorbeeld met luisteren.
0: Uh-huh.
1: Hoe je goed naar elkaar kan leren luisteren. Maar ook de inzichten vanuit allerlei filosofieën van over de hele wereld. En het vrouwelijke perspectief vind ik daar ook heel belangrijk in.
0: Uh-huh.
1: Om het inzichten met mensen te kunnen delen. Van, deze persoon vond hier wat van. Of in de Chinese filosofie is op deze manier nagedacht over dit. Over van allerlei dingen uit het leven. Over vriendschap, over liefde. Allerlei soort belangrijke thema's. En vanuit die inzichten met elkaar te gaan onderzoeken wat voor mensen zelf zou kunnen betekenen in hun leven.
0: Ja.
1: Dat ze daar dan die wijsheid zelf ook weer mee kunnen nemen na een cursus of na een gesprek.
0: Ja, het lijkt een hele mooie manier natuurlijk. Het is een andere kijk natuurlijk op het leven. Een andere kijk op het westerse leven misschien ook wel.
1: Ja, ook. Natuurlijk ook het westerse leven. Want kritisch blijven denken. Jezelf bevragen, anderen bevragen is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Maar ook met verwondering en openheid en nieuwsgierigheid naar elkaar toe hoort er ook bij. En ook met stilte en met rust. Het wat meditatievere, wat de Oosterse filosofie heel erg goed kan bieden, is natuurlijk ook belangrijk. Maar ook hoe je met de natuur omgaat, vanuit Latijns-Amerikaanse filosofieën,
0: mm-hmm.
1: geven hele interessante manieren van in het leven staan die wij misschien in het Westen wat minder zicht op hebben. Wat heel interessant is, als je de hele wereld over reist, in je hoofd,
0: mm-hmm.
1: in je denken en met elkaar, dat kan. Wat voor verrassende inzichten dat kan opleveren. En boeiende gesprekken.
0: Ja,
1: dat is heel fijn om daar deelgenoot en daar in te kunnen zijn en mensen een aanzet voor te kunnen geven.
0: Ja, zeker. Hoe moeilijk is het eigenlijk? Want ik moet ook meteen denken aan de tijd waarin we nu leven, hè? En alle dingen die er zo gebeuren. Heeft dat invloed op ook de coaching die jij doet of de gesprekken die je hebt met mensen?
1: Maar wat ik zelf altijd heel erg verrassend vind, dat heel veel verschillende soorten mensen ontmoet ik in mijn praktijk. En dat ze altijd na afloop van een cursus of een gesprek elkaar op een op een vriendschappelijke manier hebben ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: Een soort band met elkaar hebben gekregen. Door de openheid die ze hebben gehad tijdens een filosofisch gesprek. En dat ze wat meenemen. Als ze elkaar daarna nog eens een keertje ontmoeten van, hey, hallo, leuk je weer eens te zien. Die band die dat creëert, dat vind ik zelf heel bijzonder dat dat in deze tijd kan. En dat ze ook vanuit allerlei verschillende, ook politieke windstreken,
0: mm-hmm.
1: even goed elkaar nog kunnen blijven ontmoeten en het gesprek met elkaar kunnen aangaan.
0: Ja, en elkaar blijven zien ook.
1: Als mens blijven zien, ja.
0: Precies.
1: Dat vind ik in deze tijd wel heel erg belangrijk.
0: Ja, ja. Ook al heb je verschillende meningen, dat je elkaar nog wel herkent, hè?
1: Ja, herkent als mens. En natuurlijk kunnen de ideeën van mensen heel erg verderfelijk zijn, maar het blijven wel allemaal mensen. En daarin elkaar te kunnen blijven ontmoeten, om daar wat aan bij te kunnen dragen. Ja, dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk in de tijd waarin we nu leven.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja.
0: Zeker.
1: En dan is zeker kijken naar kunst kan zo ontzettend verrassend en ook misschien ook wel letterlijk, figuurlijk, ik weet het niet helemaal, ontwapenend zijn. Dat als je naar zo'n voorwerp kijkt, dan kijk je niet direct naar elkaar, maar via het kunstvoorwerp met alle openheid en de verschillende perspectieven geeft een soort veiligheid, misschien ook wel rust, zodat mensen elkaar toch nog kunnen blijven ontmoeten.
0: Ja,
1: ja, dat vind ik enorm fascinerend hoe dat werkt.
0: Ja, zeker. En ook heel belangrijk inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, oké, okay, ik herhaal het nog even. Dus zaterdag 8 augustus bij Kunstuitleen Alkmaar een filosofisch gesprek. Filosoferen over kunst, naar aanleiding van de tentoonstelling Ode aan het Water, van 14:30 tot 15:00 aan de kunst, bij de Kunstuitleen aan de Bergweg in Alkmaar. Deelname is gratis, maar geef je vooral ook even op voor het geval je er niet op tijd bij bent en alles vol zit. Dat zou jammer zijn natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, dankjewel voor dit moment.
1: Ja, en, dankjewel voor je uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En heel veel succes en mooie ontmoetingen.
1: Dankjewel. Prettige dag.

En dat was Reality met Guana Groove. En die komt van de LP Suriname Funk. Die had ik vorige week gekocht. Toevallig bij de hele bekende platenwinkel in Alkmaar. Maar onze pick-up was stuk. Dus gelukkig kunnen we hem hier draaien. Dit was dus Reality met Guana Groove. Ik ga nog even naar de agenda namelijk. We gaan nog even terug naar Amsterdam. Ja, zeker. We moeten even terug naar Amsterdam, naar het Van Gogh Museum. Een nieuw licht op Van Gogh. Deze tentoonstelling is momenteel te zien. En deze presentatie laat Vincent van Gogh vanuit een nieuw perspectief zien. Niet alleen zijn beroemde schilderijen staan centraal, maar ook zijn experimenten met kleur, licht en compositie. Door nieuwe onderzoeken, restauraties en verrassende combinaties van werken krijgen bezoekers een frisse kijk op de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar. Dan ook nog in Amsterdam, in het Hart Museum, Amerikaanse identiteiten. Deze tentoonstelling onderzoekt hoe kunst een rol speelt bij identiteit en maatschappelijke veranderingen in de Verenigde Staten. Fotograaf David Liefenthal toont iconische beelden uit de Amerikaanse cultuur, terwijl Chicano-kunstenaars de geschiedenis en cultuur van Mexicaans-Amerikaanse gemeenschappen zichtbaar maken. Samen vormen de werken een veelzijdig beeld van Amerika, waarin thema's als migratie, geschiedenis en identiteit centraal staan. Dan heb ik ook nog in het Frans Hals Museum in Haarlem ook een tentoonstelling geheten Het Hals Fenomeen. Frans Hals was een van de meest vernieuwende schilders van de Gouden Eeuw. Zijn losse penseelstreek en levendige portretten inspireren later kunstenaars als Van Gogh, Monet en Manet. En de tentoonstelling laat zien waarom Hals ruim 4 eeuwen later nog steeds van grote invloed is. Oude meesterwerken worden gecombineerd met werk van moderne kunstenaars. Ook in Haarlem, in het Tijlers Museum, Landscape of the 21st Century, te zien tot en met 30 september. Een indrukwekkende hedendaagse installatie waarin het landschap van de 21ste eeuw centraal staat. Thema's als klimaatverandering, biodiversiteit, verstedelijking en invloed van de mens op de natuur komen samen in een groot kunstwerk dat bezoekers aan het denken zet over de toekomst van zijn leefomgeving. En ik ga nog even naar Zaandam. Namelijk naar het Zaans Museum. Gekoesterd, bewaard werk van Nelly en Tine Honig. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 11 oktober. Een bijzondere collectie kunstwerken die jarenlang zorgvuldig is bewaard door de zussen Nelly en Tine Honig. De tentoonstelling vertelt niet alleen het verhaal van de kunstwerken zelf, maar ook van de verzamelaars en hun liefde voor kunst. Het resultaat is een persoonlijke tentoonstelling vol schilderijen, tekeningen en bijzondere objecten. En we gaan nog even naar muziek natuurlijk, het laatste nummer van vandaag. Ook uit de platenkast, maar dan een vrouw deze keer. Lana Del Rey, Video Game.

0: Play.
1: Ja, we zijn er weer aan het einde van het programma gekomen. Dat was Lana Del Rey met videogames van onze platenkast. Uit onze platenkast, die van mij en die van André. En hartelijk dank ook aan onze gasten vandaag aan de telefoon. Saskia van der Werf, ik herhaal het nog even. Filosoferen met kunst op 8 augustus in Kunstuitleen Alkmaar. En u kunt ze nog opgeven via de website van Kunstuitleen Alkmaar. En dan natuurlijk ook nog Hans van Marwijk over de KCB-exposities in het Noordwest Ziekenhuis, in de Hortus Alkmaar en het maaiveld van het KCB tot eind augustus nog in Museum Kranenburg. Fijne zomer, graag tot de volgende keer en maak er wat van, ook in de kunst.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rokhuizen.
4: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
3: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
5: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
3: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
4: They're coming to take me away, haha.
3: En fraaie items.
5: Huis, tuin en keukenfeitjes.
6: Privé blad.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
7: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
8: Op Radio 80.
9: De Huis, Tuin en Keukenshow.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Bewoners van het Noordeinde in Sint Pancras maken zich zorgen over het verkeer in hun straat. Daarover heeft de fractie van de VVD in Dijk en Waard raadsvragen gesteld. Het Noordeinde is een smalle straat, maar wordt toch veel gebruikt voor verkeer van en naar de Benedenweg. Al in 2021 waren er plannen om hier iets aan te doen, maar daar is nog niets mee gebeurd. Volgens de VVD spelen er meer van dit soort verkeersproblemen in Sint Pancras. De asielnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heilo is in de eerste 3 weken zonder incidenten verlopen. De opvanglocatie opende op 6 juli voor een periode van 6 weken. Op dit moment verblijven er 60 asielzoekers, aanzienlijk minder dan de 100 waarop was gerekend. Het zijn allemaal mannen van 23 jaar of ouder. De noodopvang in de oudere sporthal aan het Vennewater stopt op 16 augustus. De afbouw duurt ongeveer een week. Alkmaarse graffiti-artiesten krijgen meer ruimte voor hun kunst. De gemeente Alkmaar wil nieuwe muren beschikbaar stellen voor hun street art. Daar kan dan legaal graffiti gespoten worden. Er komen muren bij skatepark Oosterhout en verder ziet de gemeente kansen in de bouwplaatsen op Overstad. Een bestaande street art muur bij de Vronemeer blijft gehandhaafd. In 2025 verzocht de raad al om meer ruimte voor street art. De statiegeld-bulkmachine in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare wordt veel beter benut dan verwacht. Sinds begin maart zijn er 1,2 miljoen blikjes ingeleverd. Statiegeld Nederland ging uit van 1,5 miljoen blikjes per jaar. De beheerders zijn blij met de populariteit van de machine, maar niet wat er nog meer in wordt gegooid. Ze treffen regelmatig glas en plastic tassen aan en soms vieze dingen als gebruikte luiers en zakje hondenpoep. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
4: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
3: Sommige Europese landen

0: willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
1: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in?
2: No, I never spoke to him.
3: Mr. President.
0: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

girls can wear jeans and cut their hair short.

0: maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het OM heeft de strafeis bekendgemaakt voor een overval op een frietzaak in Alkmaar. In mei vorig jaar pleegde een man een gewapende overval op frietzaak De Vlamink in de Alkmaarse binnenstad. Het OM eist nu 5 maanden cel en daarnaast TBS met dwangverpleging. Onderzoeken laten zien dat de verdachte psychische problemen heeft. Zelf wijt hij zijn gedrag aan het gebruik van drank en drugs en hoopt hij dat er geen TBS wordt opgelegd. De asielnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heilo is in de eerste 3 weken zonder incidenten verlopen. De opvanglocatie opent op 6 juli voor een periode van 6 weken. Op dit moment verblijven er 60 asielzoekers, aanzienlijk minder dan de 100 waarop was gerekend. Het zijn allemaal mannen van 23 jaar of ouder. De noodopvang in de oudere sporthal aan het Vennewater stopt op 16 augustus. De afbouw duurt ongeveer 1 week. De gemeente Alkmaar ziet uitdaging in de realisatie van de Bessevaarbrug. Die nieuwe verbinding over het Noord-Hollands Kanaal is een wens van het college. Maar de eerste onderzoeken laten toch wel wat knelpunten zien. Dit najaar wil de gemeente met omwonenden en ondernemers in gesprek. Het besluitvormingsproces zal meer tijd in beslag nemen dan vooraf gedacht. De gemeente hoopt in 2027 met een eerste ontwerp te kunnen komen. De ambulancedienst in Noord-Holland-Noord is vorig jaar meer dan 55.000 keer uitgerukt. Dat is aanzienlijk vaker dan in 2024 en de stijging ligt boven het landelijk gemiddelde van 2%. Ook waren ambulances in Noord-Holland-Noord langer onderweg dan in 2024. De aanrijdtijden liepen op met 40 seconden. De regio presteerde in 2024 ruim beter dan de landelijk gemiddelde aanrijdtijd, maar in 2025 juist iets slechter. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Op de eerste zondag van de maand, 2 augustus, weer om 9 uur de uitzending van Kerkradio. In deze vakantieperiode is gekozen voor een herhaling van 6 mei. Het gesprek met pastor Steve Purperhart. Herhaling volgt maandagavond na het nieuws van 8 uur. Deze uitzending is zondag ook te volgen via het televisiekanaal van RTV 80. Bergen aan Zee. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerstvolgende dienst op zondag 2 augustus begint om 10:30. Voorganger deze zondag is Ben de Bok met het onderwerp Zee. De muziek wordt verzorgd door Bineke Bethlehem, trompet en Bert Huibers orgel en piano. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Braderie in Goed. Braderie. Al meer dan 40 jaar is de PKN-kerk van Schorl, Goed, Kamperduin duidelijk aanwezig op de braderie. Intussen heeft de zomermarkt al vele benamingen gehad die commercieel al of niet beter waren. Maar voor oud-gediende blijft het de braderie. Ooit was immers de kerk er de voortrekker van. En nu moeten rommelmarkt, pannenkoeken, boekenkraam en brokanterie zich weren tegen patat, worst en andere professionele kramen. Maar mede dankzij de concerten en exposities in het Witte Kerkje lukt dat nog steeds heel aardig. Kortom, iedere maandagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. 3 bronnen pelgrimsroute. Welkom op de langste pelgrimsroute van Nederland. 40 dagen wandelen door Heilo en Egmond, de Sufi Trail. Maar liefst 816 kilometer wandelplezier. Vol mysterie, mystiek, natuur en geschiedenis. Het betreft een pelgrimsronde van 20,4 kilometer... die gestart kan worden in Heilo of op andere plaatsen op de route. Onderweg zijn er naast de 3 bronnen en 3 kloosters ook 2 labyrinthen te bezoeken. De route zit vol met leilijnen en krachtplekken in Nederland, dat zegt men. En we kunnen met een gerust hart stellen dat de 3 bronnen pelgrimsroute wel de mindfulste wandeling van Nederland is. Er zijn punten om stempels te verzamelen en in het logboek een tekst achter te laten. Op deze manier ontstaat het 40-daagse persoonlijke dagboek, waarin ruimte is om je beleving en stempels te noteren voor elke dag die je meemaakt. Ook zijn er in het wandeldagboek circus, woord of korte zinnen, langdurige halen opgenomen om mee te nemen en te herhalen ter inspiratie. Laat je verrassen en kijk wat de pelgrimage voor je in petto heeft door een keertje mee te lopen. Wanneer en waar? Elke zaterdag vanaf het station Heilo om 9:55. Je hoeft je niet aan te melden en je kunt gewoon aansluiten. Meer informatie vind je op www.driebronnenpelgrimsroute.nl. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en zomerse week toe.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het OM heeft de strafeis bekendgemaakt voor een overval op een frietzaak in Alkmaar. In mei vorig jaar pleegde een man een gewapende overval op frietzaak De Vlamink in de Alkmaarse binnenstad. Het OM eist nu 5 maanden cel en daarnaast TBS met dwangverpleging. Onderzoeken laten zien dat de verdachte psychische problemen heeft. Zelf wijt hij zijn gedrag aan het gebruik van drank en drugs en hoopt hij dat er geen TBS wordt opgelegd. GGD Hollands Noord heeft 2025 met beperkt verlies afgerond. De gezondheidsdienst voor Noord-Holland Noord had aan het einde van het jaar een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De GGD heeft te maken met stijgende loonkosten en is daarnaast op zoek naar nieuw personeel. Niet alle vacatures konden vervuld worden. Als dat wel was gebeurd, waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier roept inwoners van het noorden van de provincie op om zuinig te zijn met water. Volgens het waterschap dreigen forse watertekorten. Huishoudens kunnen helpen door korter te douchen en geen zwembadjes te vullen. Boeren kunnen het besproeien van het land uitstellen tot uren waarin minder water verdampt. Dijkgraaf Klaasien Hartog benadrukt dat deze oproep voor onze regio uitzonderlijk is. Melkveehouders in de provincie verlaagden hun stikstofuitstoot vorig jaar met 5%. Dat deden ze onder andere door minder mest te gebruiken en bedrijfsprocessen aan te passen. Het streven om de uitstoot te verlagen is in 2019 vastgelegd in een convenant van landbouwpartijen en de provincie. Hierin wordt gestreefd naar 30% minder stikstofproductie in 2035. De melkveeboeren zitten nu al op een vermindering van 18%. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en

0: kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken.

0: Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden, er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt.

0: Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.